0: Om een rutbus, de kat van Martin Wels.
1: Ja.
0: De rutbus die drukken, dan gaan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Moment maal, wie wil dat dan, jong? Zet even weer, ja, in het beurt lees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, als ze, joh. Dat is, zit er niet meer daar, maar dat is maar, helemaal toe.

dose. You laugh and you clap, dan zie je de doos. Zo je schudt de kniesbugel in de zoot. Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Nach vorne weggetreten!
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel.
2: Akkoziets!

je dat dan? Kan het niet waar zijn? Momenten maal, wie wil dat dan, jong? Zet even mis, ja, in het buik lees toe. Puzzle, kill, woorden, knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinten, weet je, als ze, joh. Dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, we hebben het toch.

baby. Ja, in het buik leest toepen, de keel, de wolken knuppel. Ja, dat is toch niet te maken. Hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pinten, weet je, dat is, ja. Dat is het er niet meer te hebben, dat is maar, we doen.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Stevie.